Levanta tu rostro, ve al Señor. Dit gemeenteplan is geen, wat bij Plotska. Telt van pobreza. Telt van pecado. Telt van mundanal. Telt van humanismo. Toca un hijo de Dios, hija de Dios.